0: Als we toch moeten wachten, hè?
1: Oh, zeker te veel van die mosselen gegeten.
0: Nee, Rinus kreeg nou benauwd.
2: Zouden ze wel weten dat wij bij u vastzitten?
3: Een rood lampje.
4: Wat?
3: Een rood lampje.
1: Oh, het wordt hier benauwd.
0: Jezus, het lijkt wel een sauna.
1: Wat is er met hem?
0: Weet niet.